0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meeste konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa!
1: I'll take you to the candy shop. Or one taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa!
2: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook twee voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de twee Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad. Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecamp. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel

0: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Met Morris Sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1-reis via morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
1: Ben jij er vanavond bij? Want kinderen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 2:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Op de Bahama's zijn 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Het toestel van Flamingo Air was onderweg van de hoofdstad Nassau naar San Andros en stortte rond 1:00 middags neer in het noorden van het eiland Andros. Aan boord waren 9 passagiers en de piloot. Niemand overleefde de crash. De Bahamaanse premier Davis sprak van een dag van rouw, juist op de nationale feestdag. Alle toestellen van Flamingo Air blijven voorlopig uit voorzorg aan de grond. In Berlijn houdt een man sinds vrijdagavond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De gijzeling begon rond 10:00 in de wijk Marienfelde, in het zuiden van de Duitse hoofdstad. De politie is massaal aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. Over zijn motief en de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Medewerkers van de supermarkt zijn in veiligheid gebracht. Het gebied rond de winkel is ruim afgezet en omwonenden wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om sneller eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Zij zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent interesse te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
4: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Chardonnet Koenen regelt alles.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecamp. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
3: Non-stop en bruiselvrij.
2: RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Want het oog wil ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
7: Fresh food, cold cocktails. And good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
12: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij die vanaf de snelweg goed te zien is. De A4 en A44 blijven voorlopig open, maar de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 2:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die 6 juni werd gesloten. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghchi, hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden. Araghchi waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen.
9: De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
12: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
14: Yeah.

Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

Dark Before the Dawn, Joris Sommier. Hier op Echt TV Parks had een hele goede morgen. Ja, Sommier die hebben een bassist en drummer en die gaan soms een beetje vreemd. Ze deden namelijk met de Haagse rockband The Wonen Boys de bandleden. Want ja, de bassist en drummer Timo en Olivier die spelen in beide bands. En dat is eigenlijk best opvallend. Want bijvoorbeeld Sommelier die gaan echt over de indie pop. En Wonen Boys die zijn dan meer voor de gitaarrock. Dus ja, verschillen dus. En ze zijn er allebei heel erg goed in. Goedemorgen. Dit is Echt Weer Parkstad. Fijn dat je erbij bent op deze hete zaterdagochtend, zo kan je het wel noemen. Het is nu al 22 graden en vanmiddag wordt het nog gewoon 31 graden.

Jore, Lex Uiting en No Het Zuje. Lekker wat Limburgs op Echt Twee Barks. Dat een hele goeiemorgen. Tot en met 12 voor je met de allerlekkerste tracks om jouw zaterdagochtend goed te beginnen. Ja, en zometeen de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen voor de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 11 juli 2026. Misschien kun jij al raden welke, ja, wat voor onderwerp het heeft. Eerst de vrouw die eerst schoonheidskoningin werd en daarna een wereldhit scoorde met Vanity. Cici Peniston.

Parkstad met C.C. Penniston en Finally. Yes, een hele goedemorgen. Mijn naam is Jip en je hoort me tot 12 uur met de allerlekste tracks. Ja, en we gaan nu eventjes naar de track van vandaag. Dat doe ik altijd aan het begin van de show. Een nummer dat ik heb gekozen voor de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 11 juli 2026. En dit weekend weer het Bospop is aan de gang. Ja, gisteravond stond daar Will & Temptation onder andere Volbeat. En vandaag gaat het festival gewoon weer verder met Wazerlight Clouseau. Daar gaat ze. Ook Kensington staat op het programma, net zoals Triggerfinger. En vanavond als de one and only headliner, Moby. Ze hebben echt een goede line-up. Ja, Moby dus. Morgen staat ook Lenny Kravitz als headliner op Bospop in Weert. Ja, en deze band stond vorig jaar nog op Pinkpop. En dit jaar staan ze ook in Limburg op Bospop. Kaiser Chiefs, Ruby is de track van vandaag.

0: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
0: Jouw nieuws.
1: Dit is RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

0: Relatiemotiefs. En overkomen hier bij Echt TV Parkzat. Zometeen nog veel meer muziek. James Bay komt eraan. Let It Go. Ook U2 hoor je zometeen. Desire komt eraan.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
5: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Bij taxicentrale.

0: gaan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De A4 en A44 bij Weteringbrug moet een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het weer zonnig en warm, de temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind en ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
2: En die app kun je gebruiken om jouw favoriete zomerplaat door te geven. Eerst James Bay, dit is Let

You Too and Desire. Hier op de zondagochtend, nee, de zaterdagochtend, hallo. Van RTV Parkstad. Fijn dat je erbij bent. Ja, en de volgende track, ja, daar hadden we band van. De iconische vocals van deze track zijn opgenomen in de badkamer van Guillem Atelan. Dat is de man achter de Superman Lovers. Hij gebruikte de badkamer vanwege de natuurlijke galm. Juist die opname groeide dus uit tot een van de grootste fans

0: Deze track blijft magen groeien. Alex Warren en Ordinary. Ja, een hele goede morgen. De Heidi Krant, de zaterdagochtend. Wat ben je aan het doen? Misschien even je zoontje naar de voetbalwedstrijd brengen. Nou ja, voetballen. Dus natuurlijk zomervakantie natuurlijk ook. Hè. Misschien ben je al op vakantie. Ben je een roadtripje aan het maken naar Italië. Dat kan natuurlijk ook met Echte Weer Park. Zat op jouw radio. Ja, en vorige week was ik ook al volop zomer aan het vieren. Namelijk Park City Live. Ik was er op de zondag. En we dachten, kom, we gaan even naar de jeugd van tegenwoordig. En we gingen naar de jeugd van tegenwoordig. En de beest stonden weg. Ja, was eigenlijk niet de bedoeling. In een moshpit. Ja, we werden helemaal op weg geduwd. Maar het was echt een leuke ervaring. En de jeugd van tegenwoordig, die zetten sowieso echt weer een show. Ja, die alleen maar hun kunnen neerzetten. De jeugd van tegenwoordig stonden dus vorige week op Park City Live in Heerlen. En nu hoor je ze hier op Echte Weer Park. Zo, dit is Get Spanish.
1: Yeah, the aperitif facing.
2: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Kom binnen!
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Met Morris Sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1-reis via morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
9: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten. Duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat een nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Jip en Z.

0: Écoutez-moi.
1: Merci Claude, écoutez-moi. Hier op RTV Parkstad. Ja, aan de volgende track is de Black Eyed Peas en Let's Get Started. En wist je dat Let's Get Started oorspronkelijk helemaal niet zo heet? Nou, de eerste versie van het nummer uit 2003 heette namelijk Let's Get Retarded. Maar voor radio-uitzendingen, sportevenementen en een bredere release maakte de Black Eyed Peas ook een aangepaste versie. En dat was dan weer Let's Get It Started. Ja, die werd dus uiteindelijk echt een wereldwijde hit en won zelfs een Grammy Award. We gaan nu ook gewoon draaien. Niet de Let's Get Rewarded, maar de Let's Get Started. Dit zijn de Black Eyed Peas.

James Blunt en 1973. Oh, die bij RTP Park zat. Het is 10 uur geweest. Het is al bijna 10:30. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Chip. Tot 12 uur hoor je me hier op RTP Park zat. Ja, en ja, kijk eens naar buiten. Zo, het is weer lekker weer, hoor. Het is weer bijna 30 graden vandaag. Het wordt vandaag 33 graden, zie ik hier. Dus lekker weertje. En daarom dacht ik, jij kan gewoon je favoriete zomerliedjes doorsturen via de RTV Parks website. Dan moet je even op het WhatsApp-icoontje drukken op de website. En dan kom je uit bij ons in de studio en stuur dan gewoon jouw favoriete zomertracks door. Dat lijkt me leuk. Ik dacht, dan ga ik ook alvast eentje uit de kast halen. Zo, hey, lekker house met de Lacey en Hideaway.

0: Fleming Amazing, je hoorde niet nodig hier op RTV Parkstad. Zometeen nog veel meer muziek van onhandige Calvin Harris en Ellie Goulding. Ook Leona Lewis komt eraan. Bleeding Love hoor je zometeen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
1: RTV Parkstad.
10: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. De beroemde reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
0: Muziek van Nelly en Kelly, dilemma voor je onderweg. Na Calvin Harris en Ellie Goulding, I Need Your Love.

Too Hard is de soundtrack van de film Buster, waarin Phil Collins ook zelf de hoofdrol speelde. Ja, en deze track werd ook in één keer helemaal gezongen. Phil Collins nam de zang van Two Hearts in één keer op. In één take. Geweldig toch? Zegt weer Parks met zometeen muziek van Chris Cross Amsterdam. Na Leanne Lewis, dit is Bleeding Love.

horen. Vrouwtje en S10, ik haat hem voor jou. Hier op Echte V Parkstad. Een hele goede morgen. Het is bijna 11 uur, 47 over 10. Fijn dat je erbij bent. Ja, en ik wil je even voorstellen aan nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Marco De Journey, oftewel Marco Schiffelers, oud-collega hier van Echte V Parkstad. En ja, hij heeft zijn debuutsingle uitgebracht. En ik wil hem echt heel graag aan je laten horen. Dus echt lekker zomers, past perfect bij zo'n dag van vandaag. Misschien wel een barbecue'tje. Ja, heerlijk om te beluisteren. En daarom wil ik hem ook hier graag aan jou laten horen. Marco De Journey, Marco Schiffelers en Just Be. Hier nieuw op Echte V Parkstad.

Zomer op je radio met Pink en Waste Your Glass. Wil je nou ook een zomerplaatje horen? Jouw favoriete zomerplaatje? Vraag die dan aan, hè, via de echte VPX website. En druk daar op het WhatsApp-icoontje. Hey, heb jij het nieuws al gehoord van Oasis? Ze komen waarschijnlijk... Ze gaan waarschijnlijk in de zomer van 2027 een Europese stadiontour doen. Oh mijn god, dat zou vet zijn. Oasis, Don't Look Back in Anger.

Oasis, Don't Look Back in Angels. We komen weer terug naar Europa. Zometeen veel meer muziek. Noah Kahan, Cedar Green, Forget You, na nieuws van 11. Eerst Friday.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Daar zijn uit voorzorg de activiteiten met dieren stopgezet. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Ook klaagden gebruikers dat ze automatisch waren aangemeld voor de nieuwe functie. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. Het 20 meter lange dier liep ongeveer 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Uragasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
8: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Met mooie sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1-reis via morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
10: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
13: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
14: Dit is het begin van een nieuw uur.
15: Met Jip Hens.

This Is The Life hoor je bij Echte Weer Park zat. Ja, en This Is The Life die schreef ze pas toen ze 16 jaar oud was, hè. De inspiratie kwam na een avondje uit waarbij ze met de identiteitsraad van haar oudere zus een club binnenkwam. De volgende dag kreeg ze straf en toen moest ze thuis blijven. En juist tijdens die dag schreef ze in ongeveer 10 minuten het nummer dat later echt een wereldhit is geworden. Wil je nou jouw favoriete zomertrack horen? Dat kan ook hier op Echte Weer Park zat. Stuur hem dan door via de WhatsApp-functie op onze website. En dit is CeeLo Green, Forget You op Parkstad. Yeah.

0: Babush en Be My Lover.
1: Zomer op je radio.
0: Exact, en ook zo'n track die Kim en Erik vanavond ook een keer zouden kunnen draaien. Saturday vanavond vanaf 6 uur weer hier op RTW Parkstad. Het is tijd voor WK. Ja, dit hele maand, deze hele zomer is het natuurlijk WK 2026 met gisteravond Spanje tegen België. Oh, ik had zo bijna lijden met die keeper van België. 2-1 voor Spanje. En vanavond Noorwegen tegen Engeland. En daar ben ik best wel benieuwd naar. Vanavond 7 uur Noorwegen tegen Engeland. Morgen nacht Argentinië tegen Zwitserland. En dan zijn we de halve finale. Waarvan eentje al is bepaald natuurlijk Frankrijk tegen Spanje. Dinsdagavond om 9 uur. Dus voetbal kijken kan vanavond dus ook om 11 uur Noorwegen tegen Engeland. En als je wat langer wil opblijven kan dat ook om 3 uur vannacht Argentinië tegen Zwitserland. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Jip. Tot en met 12 uur hoor je me hier op RTW Parks met de allerlekste muziek. Zometeen komt de tip van Jip er nog aan. Mijn favoriete track van dit moment. En ik heb er weer eentje hoor. Ja, die is echt lekker. Eerst Brian Ferry en Let's Stick Together.

0: Carey, Let's Stick Together, hoorde hier bij Echt TV Parkstad. Zometeen muziek van Kelly Clarkson, Since You Been Gone, komt eraan. Die klinkt zo, ja. Even vast een voorproefje. Net zoals de tip van Jip is voor je onderweg.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Met RTP Marktplaats. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
2: Yeah, let's go.
3: Oftewel, terug naar de muziek. Zometeen Callum Scott na Kelly Clarkson. RTV.

exact. En dan komt hij nog één keertje. Sin Schubingan. Goedemorgen. Tot en met 12 uur ben ik nog bij voor de allerlekste hits. Maar ik heb zometeen een heerlijke hit. De allerlekste hit van deze playlist, kan ik je wel vertellen. Het is mijn tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt heel lekker vind om te draaien voor mezelf. Maar dus ook zometeen voor jou. De tip van Jip komt eraan naast Timo Werp en No Worries.

0: Dit is RTV Parkstad.
1: Somebody said we got a new friend.

prachtige zaterdagochtendtrack van Callum Scott en Dancing On My Own op RTW Parkstad. Een hele goede morgen. Het is bijna 12 uur. Zometeen neemt Mark Mechtens er natuurlijk weer van me over. Maar voordat dat gebeurt, natuurlijk de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. En omdat ik heel erg lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus zometeen ook voor jou op de radio. En het was Pink op zaterdag, 21 juni als het goed is. En wij kwamen de ingang binnen. En er was zo'n nieuwe stage, Desperado stage. Waar soms ook opkomende artiesten gingen optreden. En deze stonden er rond 1:30 'smiddags. En toen had ik er wel een paar keer van gehoord. Maar de muziek kon er niet echt. Deze was toen net uit. De dag van tevoren, de track, was toen net uitgekomen. En ja, daarna zijn ze ergens een speer gegaan. Ze hebben echt al heel veel radiozenders veroverd. Er worden al veel gedraaid. Daarom dacht ik, ja, dan moet ik hem ook hier draaien natuurlijk. Op RTV Parkstad. Het zijn de mannen van Fleer. Ze komen uit Den Haag. Worden ook wel vergeleken met Goalband. Het nieuwe Goalband, zo kan je het wel noemen. Ja, en echt, de muziek is zo lekker. Het is dus een beetje 80's pop. Heet door het oog van de nacht. Fleer heeft deze week de tip van Jip.

Ja, de tip van Jip dus. En wil je nou alle tip van Jip tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige place op Spotify. Tip van Jip streepje echt TV Parkstad. Nou, dat was het maar weer. De zaterdagochtendshow. Morgen zondagochtend tussen 9 en 12 ben ik er weer. En dan kun je weer genieten van de allerlekste tracks om jouw weekendochtenden goed te beginnen. En dit is Human League, Don't You Want Me.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopte al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
12: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
15: Waar ben jij naartoe geweest?
16: Naar Mondo Verde.
15: Met de nieuwe Havana's Tornado?
16: Ja, dat is een vrije val.
15: Te gek!
16: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
15: Wow!
16: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
15: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
17: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
18: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
17: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

En ja, goed, je hoort in deze twee uur natuurlijk een heleboel hits. Hits die je kent en hits waarvan je zegt, oh ja, die was er ook nog. En dit zou er daar zomaar eentje van kunnen zijn.

0: jouw nieuws.
1: Dit is RTV Parkstad.
0: RTV.

kende je hem nog, deze 90s track? Everybody van Dorian Broekhuizen en Martin Trans. Beter bekend als The Sonic Surfers. Ja, en dat is weer iets heel anders als The Surfers. En die hoor je over een dikke 6 minuten nadat we onder andere Rutger van Barneveld hebben gedraaid. En nu Matt Simons.

zomer hebben zoals die van 2026. Zo lekker warm en met zoveel zon. Ja, dan moeten ook alle registers opengetrokken worden qua ja, zomerse muziek. En die hoorde je zojuist hier op RTV Parkstad. De Surfers en Windsurfing. Mensen.

Het is alweer eventjes geleden dat we nog nieuwe muziek van Rihanna voorgeschoteld hebben gekregen. Maar ja, financieel gezien hoeft het eigenlijk ook niet meer. He, ze kan het puur voor de lol doen, want haar geschatte vermogen tegenwoordig $1.7 miljard. Nou ja, goed, vanwege geen nieuwe muziek deden wij het maar met Rude Boy. Het is vandaag zaterdag 11 juli 2026. Ja, de tweede dag van Bospop in Weert. En vandaag staan op het podium onder andere Moby, ZZ Top, The Kaiser Chiefs, Kensington en Clouseau. En als ik dan naar de Weekend Lunch Show kijk, dan hebben wij ook een hele mooie line-up in de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij. Op zaterdag met enkel en alleen 80s hits. Je hoort onder andere...

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

uiteenlopende show. Zeg maar gewoon een sensatie. En wat krijg je? Mark Nettens. Maar gezellig wordt het.

0: De 20 minuten hits op een rij non-stop. Allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Met The Stranglers, Modern Talking, Kate Bush, ABC. En ja, een leuk verhaaltje daarover. Ik ken iemand en die heet Luke. En die is zijn ouders altijd dankbaar geweest voor die naam. Want hij zegt, ik heb dat altijd kunnen zeggen. Hi, I'm the Luke of Love. En zojuist Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: Radio Retro.
0: En daarvoor gaan we 18 jaar terug in de tijd. Eventjes een beetje hoofdrekenen. 2026 min 2008. 18

0: een Radio Retro en wel een hele lekkere deze van de Freemasons en Bailey Tsuke in Uninvited. Mensen, zometeen deel 2 van de Weekend Lunch Show. Hou je radio hier.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog iets zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
15: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.

Inderdaad, een dertigtal schutterijen die gaan het vandaag tegen elkaar opnemen om uit te maken wie de mee naar huis neemt. En dus volgend jaar in 2027 dat OLS mag organiseren. Onderweg een track uit de jaren 90. Elke tweede plaat in de Weekend Lunch. Oh, ja, je weet het inmiddels, hè. Dat is er eentje uit dat decennium. CJ Lewis komt eraan. Maar nu eerst Kim Wilde.

is het C.J. Lewis en R to the A. Zijn grootste hit, ja, die kwam uit 1994. Was weliswaar een cover van Sweets for My Sweets van The Drifters. Over een dikke 7,5 minuut, dan gaan we dansen. Maar wel op een onmogelijke manier. Dansen tegen het plafond. Met Lionel Richie. Maar eerst, Remember...

Oh, wat ziet hij er tegenwoordig uit, hè, deze Lionel Richie. In zijn drang om eeuwig jong te blijven. Zo vind ik hem eigenlijk de mannelijke versie van Jocelyn Wildenstein. U weet wel, Catwoman. Dit was hij met Dancing on the Ceiling. Heb jij wel eens gehoord van het plaatsje Owatonna in de Amerikaanse staat Minnesota? Nee, daar woonde een Adam Young. En dat is de oprichter van, ja, na die plaats Owatonna genoemd, Owl City.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: De band rondom Adam Young, Owl City, in de weekendlunch over een RTV Parkstad, Fireflies. En deze Adam Young die heeft ook een samenwerking gedaan met Armin van Buuren. Je verwacht het niet. Op diens album Mirage is het nummer Utopia te vinden. Met daarop dus de zang van Adam Young.
2: Attentie, hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Ik heb het in het begin van de uitzending al gezegd. Het is vandaag Kavel Zaterdag op het OLS. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in de volksmond, de Naaie Limburger. En de winnaar daarvan, die mag naast het organiseren in het daaropvolgende jaar natuurlijk ook de in ontvangst nemen. En als je dan denkt, nou dat komt in de prijzenkast te staan bij de schutterijen, dat is inderdaad waar, maar voor een jaar maar. Want het is een beeldje dat krijgen ze in bruikleen. Dus volgend jaar is er weer een andere schutterij die met datzelfde beeldje dus door het dorp trekt. Hey, de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Die zitten er aan te komen. Met daarin enkel en alleen 80's tracks. Met onder andere...

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Kom binnen.
5: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

0: when you're having fun, zeggen ze altijd. Hè? En dat is zeker het geval als je de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij hoort. In de Weekend Lunch Show op zaterdag met enkel en alleen hits uit de jaren 80. North Wind and Fire hoorde je, Let's Groove, ook Giorgio, Prince, Fleetwood Mac en zojuist Eddie Grant. And Do You Feel My Love?
1: Radio Retro.
0: En voor die Radio Retro gaan we terug naar 2007 met Eric Prydz en Floyd, Proper.

0: Het origineel van dit Proper Education, de Radio Retro, is van Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En het is eigenlijk een soort van protestsong. Het nummer bekritiseert de autoritaire, verstikkende en bekrompen schoolsystemen. Ja, we spraken toen wel over 1979. Hè. Hey mensen, zometeen aan de andere kant van tweeën hoor je op deze plaats Johan,
1: ja,
0: de Vos. Ik wens je nog een hele

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Bij Taxicentrale Beersdal.

0: Johan de Vos.
1: Goedemiddag, Parkstad en de omgeving. Van harte welkom. Fijn dat u deze zaterdagmiddag weer luistert. De komende 2 uur zorgen we voor heerlijke muziek, leuke weetjes, inspirerende quotes en natuurlijk een ontspannende sfeer. Pak een drankje, geniet van het weekend en maak het gezellig. Dit is uw zaterdagmiddag op RTV Parkstad. Run, pa-

Town. Coming home. Ja, daarmee meer deel gehad van vakantie. In plaats dat ze thuis terugkomen. Maar misschien kom je van vakantie terug. Dat kan ook zijn. Jason Derulo hoorde in een Forward Trumpet. Hier bij RTV Parkstad. Even de quote van de dag. Geluk zit niet in een grote momenten. Maar in kleine dingen

0: een wandelroute heeft en de langste dag inmiddels alweer achter ons ligt en de avonden langzaam korter worden. En wist je ook dat de muziekherinneringen vaak sterker oproept dan foto'sherinneringen? Ja,
1: oké, dan weet je dat meteen.
0: Dan gaan we nog een plaat draaien voordat we half tegenkomen. Half drie. Dat betekent dat het nieuws eraan komt. En daarna 20 minuten lang op reuze vrij is. Goede tijd hebben we nog even. Deze van Boyzone.

0: volle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Met mooie sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1-reis via morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Het opvangcentrum van de stichting SBS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

Goedemiddag. Vandaag alweer de 11e juli. Is het, hè? Juli, ja, oké. Dan waren ze 20 minuten lang op reuze van de hits. Bruno Mars, I Just Might, Roxette, Joyride, Bob Marley, Could You Be Love? Lekker. Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. Gaan we nu verder met die mooie van Ilse.

0: Het geluid van Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer.
1: Dat is een spreekwoord. Aldoende leert men. Een mooi gezegd. Laat zien dat de ervaring de beste leermeester blijft. Hè? Ja, dan weet je dat. Hè? Hier is een lange woorden met Merkel. Gaan we even eruit met deze lekker Fat Joe Ashanti. What's love? Spreek je aan de andere kant van 3 uur weer terug. Dan zijn we terug voor deel 2. Deze staat aan.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdijk Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Hey mam, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt daar een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde. Bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wek op?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Kom terug, deel 2 bij RTV Parkstad.
1: Van 2 tot 4, de Vos is hier.
0: Ja, Johan de Vos, hè. Tot 4 uur. We begonnen met Nuano en Ems en Waka en Blue. Met Cool and the Gang en Lil' Kim. Gaan we nu verder met David Guetta en Sia.

Zo, lekker. Underdog Project via Sunclub. De Summer Jam 2003. Daar stond hij uit. Dan weer Getter, de Formatia en The Beautiful People. Zonnige muziek op de radio, want het is lekker. Het is 30 graden. Het is, wat doe je? Een lekker zwembad of zo? Wat ben je doen? Ja, wandelingen maken. Hoor ik mensen zeggen. Ja, geniet ervan, zou ik zeggen. Lekker warm, doe een hoed op of een pet op. Dat kan ook. Want, of loop in de schaduw, zou ik zeggen. Ja, geluk zit niet in grote momenten, maar in kleine dingen die je iedere dag kunt waarderen.

Baby Raksa en Fellas, No Religion. Alvaro Soler hoorde je nog daarvoor. Soler, ja, het is Soler op de radio. En Soler buiten de radio ook. Ja, misschien zit je binnen. Of de airco, zou kunnen. Oké, geniet ervan, zou ik zeggen, van deze lekkere zonnige zaterdagmiddag. Als zo dadelijk meer uit, 20 minuten lang op Reuzelijke Hits komen eraan. Ja, Double Bob zie ik staan, Coolio, James Blunt en Dr. Alban. Halleluja gaan we nog even zingen straks. Maar eerst de Ethel Baker

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket. Met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook. Halal Centrum Maasmechelen.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
4: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.

0: hallo.
1: Wat een leuke muziek, hè, toch? Ja, feestmuziek op de radio. Misschien ga je een feestje vanavond nog of zo. Even iemand jarig. Fischat, gefeliciteerd. Is dat misschien voor jou bedoeld? Robert van Hemert, wat rijden we met Donny? Moet dat nou? Ja, zeker. Hoort erbij. Door het album en zing Halleluja hoorde ik nog op deze zaterdagmiddag. Oké. Okay. Deze klassieker verscheen in 1987 op het succesvolle album The Tango in the Night. Zangeres Christine McVie schreef Everywhere als een vrolijk warm liefdeslied. De aantrekkelijke melodie en de herkenbare refrein maken tot een bekendste nummers van Fleetwood Mac. Ja, bijna 40 jaar later klinkt het nog altijd fris. Ja, dit is een nummer dat je er meteen een goed humeur brengt. Geniet dus van deze lekkere plaat van Fleetwood Mac. En Everywhere op RTV Parkstad. Mag ik je bedanken? Ik ga alvast afscheid van je nemen. Veel plezier straks met Arno. In de Saturday Dance radioprogramma. Met lekker dance, classics en funky muziek op de radio. En ik spreek je morgen om 2 uur weer. Want dat is van 2 tot 4 de Vos weer hier.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Evenals die van de andere slachtoffers van de oorlogen, die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien. Ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Een nieuwe verdachte is nog niet aangehouden. De politie zegt dat het vermoedelijk om een witte man gaat en heeft geen informatie die op een politieke motivatie voor de moord wijst. De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor €110 miljoen kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
7: Met Arno.

Al Hudson en de Soul Partners. Zo is hij eigenlijk begonnen. En naar de hand werd het Al Hudson en One Way. En nu tegenwoordig is het gewoon One Way. Mr. Groove. Hij blijft ontzettend lekker. En tot 4 uur ben ik... Nee, vanaf 4 uur tot 6 uur ben ik bij je. Met ongelooflijk lekkere soul funk. Een touch of R&B. Maakt niet uit. Het komt gewoon voorbij als het maar funky is. En over funky gesproken. 1987. Owens Juice Jones. Kwam met deze plaat uit. The Wayne.

1987. In Nederland kwam die plaat uit. En ik hoorde hem voor de eerste keer in de garage. Dat was in Schinveld. Dat was een beetje een Amerikaanse discotheek. Wel ontzettend lekker, meteen onder de indruk. Owens Jones Jones, zo heet die man. En Dwayne, dat was een liedje van hem. Hè? Ja, oei. Lekker terug in de tijd met Oliver Cheatham. En Get Down on Saturday Night in de 12-inch remix.

Lekkere funk uit de jaren 1981 alweer. Starpoint en Do What You Wanna Do. Just Feel Right. Lekker bleef hij hoor. Zeker op zaterdagmiddag tussen 16 uur en 18 uur. De lekkerste funky music komt er voorbij. En ook een R&B en een touch of soul over R&B gesproken. 1987 kwam hij met deze LP uit. Ik heb het over Keith Sweat met Make It Last Forever. En dit was zijn openingstrack. Oh, wat was ik meteen verliefd op deze plaat. I Wanna. Keith Sweat.

0: Nou, lekker bleef hij 1987. Keith Sweat en I Want Her. En zometeen heb ik iets heel lekkers voor je klaarstaan. Wat dacht je van de controllers en Stay?
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket. Met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. De temperatuur ligt tussen de 32 en 23 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

1987. Ik was in Hoensbroek in een platenzaak en ik volgde deze plaat voor de eerste keer. Ik had zoiets van, die moet ik hebben. Die moet ik gewoon hebben. The Controllers and Stay.

eigenlijk moet je dit op standje burenruzie eigenlijk gewoon horen. Gewoon die volumeclub helemaal, die knop helemaal naar rechts. Laat het maar gaan hoor, heerlijk is dit. Cherelle featuring Alexander O'Neill. En de extended remix met Saturday Love. Speciaal voor Loekie. Ja. Yeah.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. Volgens de brandweer kunnen brandstofdampen en extra brandstof in de auto gevaarlijke situaties veroorzaken. Het meenemen van benzine is wel toegestaan, zolang dat volgens de veiligheidsregels gebeurt. En sowieso niet meer dan 240 liter extra brandstof in je auto. Toch adviseert de brandweer om benzine of diesel alleen in de brandstoftank te vervoeren. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen. Maar hij liet zich niet meer zien, ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader en ook niet via een video. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Volgens de eerste aanwijzingen kreeg de piloot tijdens de vlucht gezondheidsproblemen. Kort na de start verloor hij de controle over de paraglider en botste hij tegen een boom.
3: Het ongeluk gebeurde op de Seiser Alm. Dat is een populaire plek voor tandemvluchten in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
15: Yeah.
14: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
13: Bij Taxi Centrale Beers.

Odyssey. En dan Sitting Up My Roots, ofwel Going Back To My Roots, dat was hem, hè? Ja, je had vroeger een schoenmerk, dat heet ook Roots. Ik weet niet of je die ook nog hebt gehad. Misschien heb je die wel gehad. Volgens mij kon je ze alleen maar krijgen in Maastricht, volgens mij, ja. Daar kon je volgens mij die schoenen krijgen. Naar de hand werden het dan van die laarzen. Mexicanos. Lekker goede oude tijd was dat, hè? Ja, laten we het allemaal gewoon op hebben. Hou het eventjes goed in de gaten. We zijn bij je tot een uur of zes. Met ongelooflijke lekkere muziek. Ik heb het zelf uitgezocht vandaag. Er komen nog een paar beauties aan, maar dit is er ook eentje. Helaas geen videoclip van, maar wel ontzettend lekker. Bobby Nam. En hij heeft het over een private

En het heet allemaal She's a Private Party. Of het is een private party. Laten we het dat zo doen. En misschien gaat dat vanavond ook wel gebeuren ergens. Je weet het natuurlijk nooit. Maar wel lekker is hij. Funky music on your radio en on

echt wel eventjes een kippenvel momentje dit hoor. M2Me en Juicy Foods. James M2Me was de grote man achter deze formatie. En dit was eigenlijk een van de best wel lekkerste wat ze ooit hebben gemaakt. Ze hebben er nog een paar. Prime Time is ook zo'n lekker, maar die gaan we een andere keer nog erbij pakken. Nu eventjes niet. Even kijken. Oh ja, ik krijg nog wat verzoekjes binnen. Hey Arno, zou je iets lekkers kunnen draaien uit de jaren 79, 80? Misschien wel naar Radar Michael Walden. Zeker, doen we zo. We doen niet moeilijk. I Should Love You, 1979. Naar Radar Michael Walden.

1984, O'Brien. Love Light. Het was volgens mij de allereerste keer dat ik hem hoorde in El Paso in de Heerde. Daar gaat het dan over. Toen draaide daar nog Fransje Ernst, ja. Van tevoren draaide daar ook nog Hang Blauw. Mooie stem uit die vent. Ik weet bij God niet meer wat met die man is gebeurd. Ik heb hem nooit meer gezien, maar wel ontzettend lekker had hij. Echt zo'n mooie radiostem. Patrice Rushing nou.

0: Zo heet hij, Never Gonna Give You Up, Patrice Rushen. En misschien ken je ze ook nog wel van Baby Forget Me Nuts. Ja, daarvan ken je misschien wel.
1: Yeah.
0: Oh yeah.
2: Oh yeah. Like the way this is going down.
1: Word.
2: Yeah. I think we need a little something extra.

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde?
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Met Morris Sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1 reis via morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad. Oh.

Paradise is My Command, oftewel de BB&Q Band. Of dat staat weer voor de Brooklyn, Bronx en Queens Band. En Your Wish is My Command uit 1985, oftewel I'm Your Genie. Nu DJ Cassidy samen met Robert Kelly, oftewel R. Kelly. En Make the

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. En vier journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. Ze moeten komende week verschijnen voor een federale grand jury in New York. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. De artikelen gingen over vermeende veiligheidsproblemen met een door Qatar geschonken vliegtuig. De Amerikaanse overheid heeft die berichtgeving eerder altijd stellig ontkend. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
8: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
10: Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
11: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 3.

0: zaterdagavond. En hier denk je van, we beginnen even rustig aan. Want deze plaat zit er helemaal vol gebakken met van alles en nog wat. Wat is er niet normaal dit? Maar is wel lekker. L-M-F-E-O.
1: Every Saturday we shuffling.
0: Ja, dat heb ik nooit gekund. Dat gaan we niet proberen, ook niet. Dat is eigenlijk niet aan mij besteed. Nou,
1: we
0: dat was het dan.
1: Achter het mengpaneel.
0: De Party Rock Anthem. Zo, lekker om even in een gekoelde studio te zijn. Ja, nee, het is wel lekker hoor. Ik bedoel, buiten is 30 graden.
1: Ja, hier 29.
0: Ja, ach, weet je. Het is best wel goed te doen.
1: Jij houdt van warm.
0: Ik hou zeker van warm. Ja. Jij niet dan, tuurlijk nou, ja. Jij houdt ook van warm, toch?
1: Ik kan het best tot 25 graden.
0: Ja, dat weet ik. Maar ja, dat is tegenwoordig een beetje jammer dan. Dat gaat hem niet meer worden.
1: We weten wat het komende week we gaan doen, ja.
0: Hoe was jouw week trouwens?
1: Ja, ik heb een goede week gehad. Ja, vorige week was het er natuurlijk niet, want toen was ik op Park City Live.
0: Toen was ik eventjes all by myself hier.
1: Ja, flying solo, maar we zijn er weer. Ja, ik moet zeggen, Park City Live was wel weer heel erg leuk. Was ook warm. Maar,
0: en hard volgens mij, of niet?
1: Ja, ik moet zeggen, want ik was even naar jou aan het luisteren en het was om 6 uur. En toen was er net een coverband van Rammstein bezig. Nou, ik hoorde je niet heel goed, zeg
0: nee.
1: maar.
0: En ik kan ook eventjes, je had een dingetje doorgestuurd, een filmpje.
1: Ja.
0: Ze waren wel goed, hè?
1: Ja, ze waren heel goed, absoluut.
0: Dus ja, jammer dat we niet konden doorschakelen. Want ik kreeg hier ook een appje door van, kunnen we niet even schakelen?
1: Ja, ja.
0: Dat is een beetje moeilijk als jij mij al helemaal niet verstaat.
1: Nee.
0: Dan wordt het een beetje moeilijk om een interview te doen.
1: Wat zeg je? Ik versta je niet.
0: En ik heb het hier met Erwin ook over gehad. En ik lijkt me toch een keertje leuk. Maar dat moeten we dan toch op een andere manier gaan doen. Want als je elkaar niet verstaat, dan is het leuk dat je beeldmateriaal of geluid hebt. Maar dat is dan zo jammer als je dan alleen maar keihard de muziek van Park City Live hoort. Ja. Dus ik had de oplossing, zit tegen Erwin. Jij regelt gewoon volgend jaar, staat een Porta Cabin, doen we het vanuit aan.
1: Ja, dat zou echt wel heel
0: lekker
1: leuk
0: goed geïsoleerd. Gaat hij lekker met je microfoon?
1: Ja, nee, hij doet het niet helemaal.
0: Nu
1: hangt hij.
0: Nou, ik had de mix van heel al vastlopen. Dus als jij de microfoon sloopt, wordt het een hele leuke avond vanavond. Ja, toch?
1: Maar we zijn er weer. Hey, hoe was jouw week dan?
0: Ja, heel druk. Ja, dat dus. Ja, echt. Het was de laatste week van mijn zoon. Die zit in groep 8.
1: Van de school van je zoon, niet van je zoon zelf.
0: Nee, dat klinkt een beetje dramatisch. Nee, inderdaad. Laatste week van groep 8. Dus we hadden woensdag de musical. En ik mocht 2 camera's lenen van hier. Dus ik heb hem gefilmd.
1: Ja.
0: Het was erg leuk, erg goed. En hij heeft het echt super goed gedaan.
1: Wat leuk.
0: En ook die Bryce van Fasciana deed het ook echt gewoon. Dachten we echt van, die heeft gewoon best gezongen.
1: Oh, wat
0: dat is niet normaal. Dat ik echt dacht van, dat doet hij gewoon even zo. Hop.
1: Oh, wat leuk. Ja.
0: Dus
1: ja,
0: dat was even leuk.
1: Talenten naar boven.
0: En dan donderdagochtend even de camera's teruggebracht. En donderdagavond was dan het gala. En dan komen al die dure auto's natuurlijk allemaal aan. En dat is heel leuk. Maar ik had gezegd, ik help er even mee. Want wat ik had gedaan, ik had mijn iPad, mijn jingle-app... helemaal voorbereid met alle startnummertjes.
1: Ja.
0: Zodat ze dat één keer wel fatsoenlijk konden bedienen. Het is altijd puin op geweest.
1: Ja,
0: zeg, je hebt een iPad. Dat heb ik klaargezet. En s'avonds was het gala. En ik had in mijn stomme kop gezegd, ik draai wel plaatjes.
1: Tuurlijk, als je dat... Ja.
0: En dus het was lekker warm. En heel erg leuk, toch wel. Ik had me best een beetje zorgen maken. Ik denk, wat wil groep 8 nou horen voor muziek?
1: Ja.
0: Daar stonden een paar platen bij dat ik dacht van, dit kan toch niks zijn? Nou, dan draai die plaat dus. En staat gewoon heel groep 8 mee te zingen. Dat ik echt denk van, oké, weet niet waar je dit gehoord hebt. Ik ken het niet. Dus het was een drukke week. Ik ben blij dat ik even hier ben.
1: Ja, even uitrusten.
0: Ja, dat dus. Tijd voor een douche. Ik vond deze nog ergens terug in mijn playlisten. Becky G.

0: die plaatjes lang niet hoor, blijven ze best wel leuk, of niet dan?
1: Zing jij wel eens in de douche?
0: Zing ik wel eens in de douche? Zing ik überhaupt wel eens? Nee.
1: Nee?
0: Nee, absoluut
1: niet. Of
0: niet
1: in de douche?
0: Nee, dat helemaal niet. Nee. Dan klinkt het met galm nog steeds niet. Dus nee, dat lijkt me geen goed idee. Maar ik weet, jij doet het wel, of niet?
1: Ja, nee, ik zing heel veel mee, inderdaad, ja.
0: Hoe doe je dat dan? Je zingt heel veel mee. Dus je telefoon heb je dan... Nee, maar heb je je telefoon dan ergens bij je douche staan en zet je een
1: trek aan?
0: Ja. Wat? Een boksje?
1: Zo'n boksje, inderdaad.
0: Je hebt gewoon een waterdicht boksje.
1: Okay. Ja, nou ja, dat hangt niet in de dinges, in de douche. Maar
0: ja, weet ik niet.
1: Staat
0: naast
1: op de
0: badkamer.
1: Ja.
0: Dus dat heeft al gewoon heel veel echo?
1: Ja.
0: En dan ga jij het meezingen. Wat, ja. Wat voor liedjes zing je mee dan?
1: Nou ja, dat ligt er een beetje aan wat er op de radio is op dat moment.
0: Oh zo, ja. Je hebt gewoon de radio aan
1: staan. Ja, zeker.
0: Oké, nou nee, dit is voor mij, nee. Daarnaast, ik zet nooit een radio aan als ik ga douchen.
1: Oh ja, dat kan ik wel.
0: Nee, want dan is mijn brein helemaal geflipt. Ah. Nee, ja, weet je, ik hoor
1: wat
0: dan te veel dingen.
1: Wat kan ik hier ook
0: dan
1: weer doen?
0: Nee, ik hoor weer van alles. En denk, oh ja, shit, even noteren. Ja. Ah, het kan niet, ik sta te douchen. Ja, het kan op zich wel, dat ding kan onder water. Dat is het probleem niet. Maar typ zo onhandig als het druppels over je scherm heen.
1: Ja, lopen. Dat klopt inderdaad.
0: Dan wordt die notitie nooit wat er moet zijn.
1: Ja.
0: Dus, ja, nee, dat...
1: Een
0: dat
1: natte notitie.
0: Ja, een natte notitie. Ja. En daarna als je me wil opladen, zegt er zit vloeistof in je poort. Ja, dat kan ik ook niet hebben. Werkt niet. Nee, dus dat.
1: Ja, snap hem.
0: Ik weet niet of je een beetje de hele socials gevolgd hebt, maar Meta had een nieuwe functie.
1: Ik zag het.
0: Ja, en met die nieuwe functie kon je bij openbare Instagram-profielen... kon je gewoon zeggen, nou weet je, trek die foto's maar eraf,
1: ja,
0: maak
1: bizar.
0: Een eigen versie ervan. En dan was een beetje, ja, daar was een beetje protest op gekomen.
1: Ja, ik snap
0: niet
1: het.
0: Niet heel gek. Maar ja, het riep wel heel veel vragen op. En het is volgens mij gisteren of eergisteren online gekomen. En er wordt nou aangekondigd dat Meta ermee gaat stoppen. Nou,
1: ja.
0: Goh, ze hebben eindelijk een keer geluisterd. Want ja, als je dan het hebt over AVG-regels,
1: ja,
0: en
1: precies,
0: privacy...
1: Dat is toch niks private aan.
0: En dan als je met de eigen app van Meta dit kan doen... want ik had dingen voorbij zien komen... dat ik echt dacht van, hè? En Tweakers heeft het volgens mij net geprobeerd. En ja, dan komen hele rare dingen uit. Dus
1: ja,
0: dat wil je niet hebben.
1: Wel.
0: AI is leuk, ik gebruik het elke dag. Maar als dit gewoon ongevraagd
1: nee,
0: kan...
1: niet oké. Okay.
0: Zeg ik ook van, moet hem niet hebben.
1: Nee, zeker niet hebben.
0: Ik heb even geappt trouwens, want ja, je was er weg een damp hier. Ja,
1: ja.
0: Of we nog ventilatoren hebben. Arno, app terug. Ja, in de loods.
1: Oh,
0: daar is op dit moment 50 graden, Kim. Dus ik zou zeggen...
1: Succes.
0: Succes.
1: Ik ga wel even kijken.
0: Ja, natuurlijk ja. Als ik over 5 minuten niks hoor, dan gooi ik een Amber Alert eruit. Komt helemaal goed. Dit is Hugo. Jamaica.

0: Ja. Even nadenken. Moet ik even goed zeggen, Bob Sinclair volgens mij.
1: Oh ja.
0: Die draait ook en die draait een beetje van, die, ja, van dit soort muziek. En daar kwam het plaatje voorbij. En ik, dit is wel echt lekker. Ik bedoel, Bam Bam ken ik al erg lang. Ja, dit heel vaak gedraaid. En deze kwam voorbij. Ik denk, nou, die draai ik een keer. En nou opeens zie je, ja, volgens mij zit hij in top 40. Ik heb de top 40 niet meer gecheckt, maar volgens mij staat hij echt wel erin. En ik hoor hem over voorbij komen. En ik vind hem wel lekker.
1: Nieuwe versie, inderdaad. Heel leuk. Ik zie dat Remco Kraak meekijkt. Remco is van Kind van de jaren 90. Die leuke podcast.
0: Oh, dat is... Ja, leuk, man.
1: Ja, ik
0: leuk.
1: Heb van de week weer even lekker podcast zitten luisteren. Ook leuk voor onze luisteraars zelf. Als je nou houdt van de jaren 90 en van iconen uit de jaren 90, ga dan even naar Spotify voor Kind van de jaren 90. Echt superleuke verhalen van heel veel bekende mensen uit binnen- en buitenland.
0: En nee, we hebben geen aandelen.
1: Nee.
0: Maar we hebben wel een ventilator die er nu uitstaat. Ja. Want die waait hier in mijn rug. En als wij praten zijn, hoor ik in mijn rug. Dat is niet handig, want ik krijg gelijk van die appjes. De radio stoort. Ja, dat is dus gewoon de ventilator.
1: Dat is de ventilator.
0: Dat Kim een beetje wegdampt.
1: Ja,
0: dan krijg je het weer. Ik zag trouwens net iets voorbij komen. Dat vind ik wel interessant. Want er stond ergens vermeld. De streamingdienst Disney Plus wordt misschien wel gratis dankzij YouTube.
1: Oeh.
0: Kijk, Disney Plus heeft al een abonnement met reclame.
1: Ja.
0: Dat weet je waarschijnlijk wel.
1: Ja.
0: Maar het wil nu nog een stap verder gaan. De streamingdienst zou een abonnement testen dat helemaal kosteloos is om zo te kunnen concurreren met YouTube. Kijk, eindelijk worden ze een beetje wakker.
1: Okay.
0: Want ik moet wel zeggen, op Disney Plus staan wel echt films die gewoon en dingetjes die echt wel heel gaaf zijn.
1: Ja.
0: Ik bedoel, de hele Star Wars, het Pixar, waar ik zelf heel fan van ben. Dus ja, ik ben dus benieuwd. Al moet ik wel zeggen, waar gaat het daar naartoe? Als jij gewoon reclame op je streamingdiensten ziet, wat je op televisie ook hebt,
1: ja
0: dan zou ik zeggen, ik pak gewoon een streamingdienst. Want ja, ik moet reclame ook op televisie kijken.
1: Precies.
0: En ook daar moet ik voor betalen.
1: Ja.
0: Doe mij dan maar een streamingdienst van Disney Plus, waar ik ook nog eens een keer toegang heb tot al die films. Lijkt mij heel erg gaaf om dat te hebben.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet wat je hebt. Volgens mij heb je alle streamabonnementen
1: die beschikbaar zijn. Ik heb er een hoop. Ik heb Sky Channel, hoe het heet, heb ik niet. Maar voor de rest heb ik er wel best een aantal inderdaad. Ja.
0: En wat heb je laatst nog gezien? Nog iets
1: ik
0: leuks?
1: Ben The Bear ben ik weer aan begonnen. Die staat op Disney Plus. Even denken. Wat heb ik nog gekeken? Hele goede. Was het een film of een serie? Nee, een serie. I Will Find You op Netflix.
0: Ja, Netflix. Heel goed.
1: Van Harlan Coben. Ja, echt een aanrader.
0: Dat is echt een aanrader.
1: Ja, echt een goede serie.
0: En wat ook een aanrader gaat zijn? Toy Story 5.
1: Ja. Die is nu in de bioscoop natuurlijk.
0: Die is nou in de bioscoop. Ja. Die gaat eigenlijk naar Disney Plus komen.
1: Ja, als je met Noël naar de film gaat, app me.
0: Ja, ik vind hem zo vet, hè. Ik vind hem zo gaaf. En ik zag pas weer bij mijn ouders de Buzz Lightyear liggen.
1: Leuk.
0: Die gaat binnenkort in de kluis in huis.
1: Ja.
0: Die gaat heel veel geld opbrengen ooit een keer.
1: Oh, lekker.

0: Dit zijn toch de klassiekers uit de jaren 90 dit. Oh, lekker, dat is toch zo lekker. En ik kan me het nooit meer vergeten. En ik heb het er altijd over. De live optreden gewoon op MTV. Ja. Waar Wu-Tang dan samen met Texas, volgens mij de eerste keer live het ging doen. Texas heeft zich helemaal kapot geïrriteerd toen bij de Wu-Tang. En het was zo'n iconische clip. Hij is er nadat zo vaak uitgezonden. En dat staat gewoon in je geheugen gegrift.
1: Ja, ze gingen alleen maar doorheen.
0: Ja. Ja, dat is een rapper. Ja. En die had natuurlijk veel plantjes gehad achter het decor. Dat.
1: Ja.
0: We hebben een nieuw record binnen trouwens hier in Limburg.
1: Ja, vette shit.
0: En dat gewoon in Maasbracht, lieve mensen.
1: Vette shit.
0: En inderdaad, vette shit. Want waar gaat het om? De langste frikandel ter wereld.
1: Yep.
0: Ja, die komt uit Maasbracht. En we hebben 10 kilo uitjes klaar. 10 kilo uitjes.
1: Ja, frikandel kilo speciaal.
0: Ja, maar echt niet normaal. Wat ze nou hebben gedaan is, ik was even aan het kijken. Het was in totaal is die 38,15 meter. De frikandel. Daarmee is het oude record met 20 meter gewoon kapot gegaan.
1: Ga er maar aan staan.
0: En even kijken. En ze hebben het nagemeten. Maar hij kwam uiteindelijk op 41,45 meter kwam die uit. Ze hebben een speciale friturenpan moeten lassen van ruim 42 meter.
1: Ja, hoe dan hè?
0: Ja, ik, jammer dat het staat weer hier ergens op. Maar ik wil dan beeldmateriaal. Niet alleen maar één
1: van
0: foto.
1: Van die frituurpan.
0: Ik wil weten hoe frituur je dat ding.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Dat vind ik zo jammer. En dan heb je een mediawebsite en dan staan er geen video's op.
1: Dat is een beetje jammer.
0: Voor mijn brein is dat gewoon een absolute no-go.
1: Ja.
0: Dus als iemand daar een videootje van heeft, dan gooi hem alsjeblieft even een app.
1: Ja.
0: Want ik ben heel benieuwd hoe je dit dan doet. De foto laat wel een klein beetje zien hoe je dat doet. Maar dan sta je dus wel met een man of 30 die frikandel omhoog te hijsen. Ja. En erin te laten.
1: En te pimpen.
0: En wie heeft hem geproefd? Dat wil ik ook wel eens even weten.
1: In ieder geval is de eerste meter verkocht voor €32.000. Vraag je af wie daar zoveel geld voor heeft betaald. Mijne god.
0: Kijk, voor dat geld kon je gewoon net zo goed die frituren gewoon kopen.
1: Ja.
0: Dan had je het zelf thuis kunnen doen, denk ik dan. Oh, nou goed. Man. Oh, wacht. We krijgen een videootje van Rocher door. Gaan eerst plaat draaien. Jan Wayne's Gonna Move Ya.
1: Yep.
0: Die is zo slecht, maar die is wel lekker.
2: Dit is Parkstad.
0: We gaan even terug naar de Route 66 periode, volgens mij.
1: Ja, en Bonnie Tyler is overleden, hè? Zij zingt dit.
0: Even voor jou, Bonnie. De beste versie weer van je plaat ooit. Draait zich om de graf dit, hoor. Maar goed.

0: Lekker rustig achtergrondmiddeltjes. Jan Ween, Beagle Tonight.
1: Ja.
0: Speciaal voor Bonnie Tyler.
1: Ja, afgelopen week overleden inderdaad.
0: Ja. Een respectabele leeftijd heeft ze gehad. En ja, goed, ze heeft mooie muziek bij ons achtergelaten.
1: Ja, totally. En op het hart natuurlijk.
0: Dat zeker. En dan ging Jan Ween daar, dacht ervan, weet je, even bukken.
1: Ja.
0: En dat
1: ja,
0: is ook
1: ja.
0: weer een hit geworden.
1: Ja.
0: Ik kreeg net, of wij kregen net, van Roger een linkje doorgestuurd van onze vrienden van L1. Die hebben dus een filmpje inderdaad van het nieuwe wereldrecord.
1: Ja.
0: De langste frikandel van 41 meter en 45 centimeter. Het ziet er indrukwekkend uit.
1: Ja, absoluut.
0: En daar wordt er onder meteen gereageerd, Roger. Wat heeft het dan voor zin dat je dus de langste frikandel maakt en hem alsnog een stukje gaat snijden?
1: Ja, iedereen wil ervan mee kunnen genieten natuurlijk.
0: Dan denk ik van, dan moet iedereen gewoon een hapje ervan nemen.
1: Ja.
0: En je moet hem niet kapot knippen. Maar goed, dat zijn wij.
1: Ja.
0: Ga ik even door de reacties heen. Dus even kijken of die wel gaar was.
1: Ja, inderdaad.
0: En ik vraag me ook af, zo'n ding. Bedoel, normaal haal die gewoon uit de pak en is die bevroren.
1: Ja.
0: Maar als je zo'n lange frikandel hebt, hoe
1: moet je ook
0: hoe
1: een
0: dan?
1: Hele lange diepvries hebben.
0: Ja, nee. Daar zie ik niks van. En die vrachtauto of dat busje dat hem daarheen moest brengen, of die fiets, daar zie ik ook niks van.
1: Nee.
0: Er zijn heel veel vragen bij dit record.
1: Ja.
0: Misschien is het daar gewoon alleen maar allemaal AI.
1: Oh, ik denk dat Justin de Wild het antwoord heeft.
0: Ik denk het ook. We gaan even.
1: Hoppa!
0: Even dat

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. En 4 journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. In het weekend.
5: Lekker riemetje, 9 to 5.
6: Oeh, lekker hoor.
5: Yoga en een kleine beat erachteraan. Ja, je vindt nog eens wat op de socials.
6: Ja.
5: En als het dan een beetje lekker klinkt, dan denk ik, weet je, het is zaterdagavond, het is onze zendtijd, dus dan maken we er ook van.
6: Niet working 9 to 5, working Saturday.

0: bewijs gewoon dat één regel, als het niet te beroerd klinkt, dan wil ik het best op de radio draaien. Ja, en ik vond dit best wel lekker, lekker gaan. En er zat een clipje bij, daar heb je beach, een beetje Ibiza-stijl.
1: Lekker.
0: En iedereen lekker main vibe. Ik denk, ja, die sfeer moet je hebben.
1: Ja, 30
0: graden
1: hoor.
0: Buiten en 28 graden binnen. Is het best goed te doen. Artiest heet Yoga met puntjes ertussen en Taylor Moss. Mos, misschien groen. 9 to 5, de club version.
1: Ja, lekker.
0: En ik hoorde net wat op het nieuws.
1: Yes.
0: En ik denk, oh ja, wat zegt die vent nou? Nou, dit. Dat is een moeilijk woord. En ja, lieve mensen, dit gaat 1 uur 45 door.
1: Oh, echt kabouter Wesley.
0: Ja, ik ga kabouter.
2: 14 uur later.
0: 14 uur later.
2: Ik heb mij overslapen. 14 uur eerder. Ik mag mij zeker niet overslapen.
0: Oh, ik vind het van de ene kant zo jammer dat kabouter Wesley niks meer op YouTube doet. Ja, het was zo slecht dat het goed was.
1: Oh my god.
0: En soms zo irritant. Maar je bleef kijken. 14 jaar geleden, het, volgens mij, zie ik je toevallig erop staan. Ook dat god miljard mijn geld weg. Zo'n dingen allemaal. Het was erg goed. Ik hoorde net, net op het nieuws hoorde wat. Ik denk, ik schakel meteen met dit soort dingen.
1: Ja,
0: ik
1: dat is jouw brein.
0: Dat is mijn brein, ja. Ik kreeg nog een appje. Henry stuurt op hoeveel uitjes gaan erop voor een frikandel speciaal. We hadden het over die hele lange frikandel.
1: 32 meter.
0: 41, nog wat. Totaal gemeten. Henry stuurt licht eraan of het een frikandel of een frikandel is. Ik snap het niet helemaal. Okay. Het is zaterdagavond.
1: Het mag allemaal.
0: Kim is live op Insta trouwens.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb honger.
1: Ja, als het om frikandellen gaat.
0: Ja,
1: hallo.
0: Maar dat is bij mijn feed ook altijd. Daar komen gewoon allemaal gerechten altijd voorbij. Ja. Op het moment dat ik inderdaad denk van nee, niet nu. Want dan krijg ik honger. En dan heb ik honger.
1: Nu is het weer zover.
0: En dan schrijven ze wel ergens op nieuws dat er wordt onderzoek gedaan. Want Facebook en Instagram zijn ook heel verslavend. Nee, geef mij maar gewoon etendingetjes erop. Wanneer ik het niet nodig heb.
1: Ja.
0: Dan ga ik inderdaad gewoon ervan af.
1: Hoppa.
0: Zo werkt het bij mij.
1: Oh man, man.
0: Krijg je nog een verzoekje van Shana?
1: Ja.
0: Dit komt uit die jaren 90 cassettebandjes en cd's toen je in de bus zat naar Lorette Mar.
1: Praloop en inderdaad
0: Praloop, dat bestaat dat ook überhaupt, Praloop.
1: Ja, dorp op zich hoop ik wel.
0: En wat hadden we meer?
1: Rizoul.
0: Nee, Rizoul was zijn wintersport.
1: Ja,
0: nee, wintersport.
1: Je bedoelt gewoon Lorette en Margrat.
0: Ja, Margrat. En de schuimparties waar je met je poot in glas stond. Heerlijk. Paradies.

0: Heerlijke plaat dit. Alleen jammer dat die voor mij nog best wel flink in mijn geheugen hangt door de carnaval. Want ja, we hadden ooit een keer iemand die daarna gelukkig gewoon een heel groot ding begon. Dus met allemaal spelletjes erin en gokkasten. Nee, gokkasten. Hoe heet dat? Flipperkast en zo?
1: Ja, de arcade.
0: Maar ik heb het natuurlijk over Fabrizio die dit ervan maakte. En vanaf dit moment dat dit uitkwam, is dit gewoon overal op elk carnavalsfeestje gedraaid. En iedereen zingt het ook mee. Het is gewoon briljant fout gedaan. Even kijken. Bel Lando. Je moet het maar verzinnen.
1: Ja.
0: En dat hoor ik dus steeds, als ik die leuke plaat in mijn kop heb, dan hoor ik steeds Fabrizio op de achtergrond en denk, nee, dat wil ik helemaal niet. Dus, jammer, Fabrizio. Het is een leuke plaat. Misschien moet ik gewoon deze gewoon iets vaker gaan luisteren. Ja, dan komt het misschien
1: weer
0: vanzelf wel goed.
1: Ja, komt hij weer voor in je hoofd terecht.
0: Ja, misschien wel. Ja. Nou, wat ook in mijn kop blijft hangen.
1: Ja.
0: Is een plaat van, wel, hoe lang duurt die? 2 minuten 42.
1: Oh, Spotify-proof.
0: Heel Spotify-proof. En hij zit gewoon steeds op mijn TikTok-feed. Iedereen doet dit ding na. De plaat heet Melissa, I'm Drunk and Outside.
1: Oké.
0: Hij is van de Afroplugs. Ik sta er in een badkamer, even uitzetten. Ik word hier vrolijk van. Ik weet niet waarom, ik word hier vrolijk van. Dus als je een mening hebt over de volgende plaat, laat het me even weten. Nog steeds rtvparkstad.nl, rechtsonder die WhatsApp-knop.
1: Gooi het in de groep.
0: Melissa!

0: En ja, natuurlijk is er weer gewoon heel veel AI dit. Maar ik blijf het zeggen, als de vibe gewoon goed is, als de plaat gewoon lekker is, valt het, blijft in mijn kop hangen. Blijft echt in mijn kop hangen. En dan wil ik hem graag met jullie delen. Ook als je niks vindt, laat het gewoon weten. Want ik vind dit gewoon grappig. Helemaal door die begin met Melissa. Je ziet er zoveel voorbij komen. Ik dacht, leuk om mee te nemen.
1: Zeker.
0: En ik heb natuurlijk ook altijd om feed heel veel.

0: muziek en het gaat echt alle kanten op. Dit is een van die dancehall tracks die gewoon jaren geleden waren dit gewoon de plaatjes.
1: Yep.
0: Alleen ik hoor hem niet meer te vaak. Ik heb het over Beanie Man, Let Him Go. Ken je hem?
1: Ja.
0: Jij kent hem?
1: Ja.
0: Natuurlijk ken je hem. Dus deze, voor iedereen die hem lang niet meer gehoord heeft. Let it the rhythm, hè? Daar gaat het om, hè?

0: is dus voor die riddim die erachteraan zit. Ja. Dat hele melodietje, dat din, din, din, din. Ik ga binnenkort eens even een mixje maken. Waar allemaal dezelfde riddim in zit.
1: Ja, oké.
0: En dan zul je zien van ook hoe ze hem anders gebruikt hebben. Dat het echt wel. Iemand heeft het ding ooit een keer gemaakt. En die is zo vaak herbruikt en geremixed.
1: Nou, kaching.
0: Dus ik vond hem even leuk om mee te nemen. Beanie Man, Let Him Go. En nee, Murder She Wrote, je net zei, dat was Shaka Dimmers en Players. Players. Ja, ook een hele fijne track. Ja. 1992 was dat trouwens.
1: Ja.
0: Wat moet ik ervoor zeggen? Iets met mijn feet.
1: Ja,
0: en hyperfocus. Aztag en Everything's Alright. DJ Coco featuring Kurt D. Je luistert nog steeds naar RTV 5 staat Saturday. Tot 8 uur.

0: zijn toch echt wel lekkere zomers klanken dit.
1: Ja, maar je gaat nou bij alles gewoon denken, is het AI of is het
0: dat klopt,
1: niet
0: dat klopt.
1: AI?
0: En ik ga het een keer nazoeken. Deze was volgens mij niet AI. Maar goed, het maakt niet uit. Het ding is gewoon, als het goed is, als het mij aanspreekt, dan vind ik het leuk.
1: Ja.
0: En dan denk ik niet zoveel na over wie verdient er iets aan. Nee. Of is het origineel dit of dat. Nee, want ja, we maken al zolang de muziek is, maken we remixen. Van alles en nog wat.
1: Absoluut.
0: Sommige zijn gewoon goed, sommige niet.
1: En het is toch de tijd waar we in zitten, wat dat betreft.
0: Dat inderdaad. En sommige remixen die gemaakt worden, daar kan een AI net wat beters mee doen. En voor mijn brein voelt het dan fijner aan.
1: Ja.
0: En dat is denk ik wat met muziek, tenminste, daarvoor hebben we een top 40 voor. Of streaming dingetjes, wat streamt het meeste, wat de mensen het meeste aanspreekt. Ja, en als mij dat dit dan is, dan denk ik, ja, ik kan er niks aan doen, sorry.
1: Ik snap je helemaal.
0: Maar er zijn ook gewoon andere covers ooit een keer gemaakt. En die komen dan ook weer voorbij als ik het zoeken ben. Of in mijn playlist of wat dan ook. En die vind ik dan wel weer oké. Ik weet niet, wat vind jij van de No Doubt versie van Is My Life?
1: Ik vind hem best oké. Ik vind het origineel ook wel lekker. Maar ik vind eigenlijk alles wat No Doubt heeft gedaan wel leuk.
0: Daar zijn we het over eens.
1: En dit komt uit 2004. Het is

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf twee koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. En volgens de rechtbank is dat nu dus geen geldige reden om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. De woningcorporatie wilde de woning geven aan iemand die dringend woonruimte zoekt. De corporatie moet ook de proceskosten betalen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik. Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat.
10: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
13: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
14: Dit is het begin van...
15: Normaal hadden wij hier zo'n doorheen lul dingetje.
16: Ja.
15: Maar die meid die blijft doorlullen.
16: Ja.
15: Waarom is dat?
14: Dit is het begin.
15: En dan nodig twee keer hetzelfde zeggen. Wie zijn er dan? Ja?
14: Nee.
15: Nee, met Kim en Erik. Zeg dat dan gewoon 6 keer.
16: Ja, we gaan lekkere muziek draaien. Zomerse muziek om lekker 31 graden mee te vieren, zeg maar.
15: Lekker toch?
16: Heerlijk. Dit zijn de Shapeshifters en Incredible.
15: Gewoon hier op je radio.

0: met vakantieachtige liedjes, zomerse liedjes die vaak een oorsprong vinden in Frankrijk of in Spanje of in Italië.
1: Of in Nederland, want die staan niet ertussen. Nee.
0: Nee, die staan er zeker niet tussen. Nee. Op de achtergrond hoor je Mojo Lady Hear Me Tonight. Ja, dat is ook een Franse groep destijds, hè, die daar heel veel succes mee had.
1: En die sound, die was toen heel erg iconisch. En daarna is hij nooit meer teruggekomen. Erg jammer, want het was echt wel een beetje disco-achtig. Ik kon er lekker op gaan.
0: Ja,
1: het
0: was lekker.
1: Ja, en voor de rest, ik ben even aan mijn volumeknopje en draai. En dat gaat alle kanten op.
0: Okay.
1: En dan ben ik weer links wat harder dan rechts. Dus praat vooral even verder.
0: Ja, ik praat vooral even verder. Lekkere muziek van 7 tot 8. En we hebben een paar leuke verzoekjes binnengekregen. Komen er zo aan. Dit is altijd ook een hele fijne.
1: Ja, dit is een van onze favorietjes. Mooney.
0: Ja. 2002, dus 24 jaar oud dit.
1: Maar dat hoor je niet af?
0: Hoor je er niet aan af. Dit is muziek die zouden ze nu best nog wel kunnen maken, toch?
1: Ik vind dat dit gewoon met AI best wel een keer kan.
0: Ja,
1: een beetje
0: wel.
1: Van dit soort tracks. Wat we toen de tijd hadden.
0: Heerlijk.
1: Een 2002-achtige, easygoing, house-achtige beat. Maar dan wel met een goede zang.
0: Ja, en dat is wat je het komende uur mag verwachten.
1: Je moet niet te veel AI zijn, want die zang, dat draait het om.
0: Ja, precies.
1: Dit is Dolph.
0: Mooney.

0: krijg ik een beetje een zweetsnog.
1: Wat zeg je? Zweet?
0: Ik krijg een beetje een zweetsnog.
1: Een zweetsnog?
0: Ja, het is warm.
1: Je hebt die ventilator zo goed als achter je staan. Ik zet hem niet meer naar je rug toe, want dan gaat die microfoon meer zoomen. Maar het is er goed uit te houden hier. Op zich, ik weet niet. Of vliegers? Ja, ik weet het niet. Zo warm, het is 28 graden binnen, dus lekker.
0: Ja, vind je het lekker?
1: Oh, ja. Het is er niet dat ik weg dan of zo.
0: We zijn het werk, hè?
1: Ja, nou ja, we zijn het werk, ja, dus dan is het toch oké. Okay. Je hebt de ventilator bijna in je rug staan. Ik kan hem op je rug binden, maar...
0: Nee.
1: Nou, ik was in ieder geval even heel benieuwd, want we hebben het over die zomerse muziek. Ik denk, nou, wat kost dan, en is het überhaupt nog mogelijk tegenwoordig, om gewoon met de bus naar Lorette Mar te gaan?
0: Dat kan nog steeds,
1: net
0: mensen.
1: Net zoals een Vreuger. Het kan. Ik kwam toevallig, en nee, we zijn niet gesponsord, ik kwam toevallig bij slangenreizen.nl uit.
0: Ja, die zit hier om de hoek.
1: Ja, die zit hier om de hoek. Misschien kunnen ze sponsoren, weet jij veel. Ik heb even gekeken voor ons twee volwassenen, één kamer. 10 dagen. Inclusief busreis heen en terug. Wel handig.
0: Oh, fijn, handig. Ja, enkele reis, kijk maar.
1: Ja. Royal Class stoelen. Mooi dat ze het zeggen wat het inhoudt.
0: Voor de mensen met de lange benen.
1: En een kamer deluxe, uitzicht op tuin, alleenkamer.
0: Oh.
1: Let op, hè. 2 volwassenen. En wat we daarvoor betalen, dit is gewoon belachelijk dit. €416,50.
0: Ja, wat een giller, hè. 4 tientjes per dag.
1: Dan zitten we 10 dagen zitten we dan in Melilla Lorette Mar. En dan dacht ik, nou, weet je, dan zal dat natuurlijk wel een of ander aftans hotel zijn.
0: Ja.
1: Maar dat krijg ook nog eens een keer hele goede beoordelingen. Hoe doet ze het? Ik bedoel, jij gaat hoe lang naar Ibiza toe?
0: 7 dagen.
1: 7 dagen.
0: En alleen de vlucht kostte al €800 per persoon.
1: Mijn microfoon wil niet, maar goed. Jullie zijn er dan... 8 dagen en dan kom je niet met die 416
0: 3200 euro.
1: Ja, dat bedoel ik. Wat dan? Ja, dus ik vind het echt gaaf dat het nog steeds kan.
0: Ja.
1: En gewoon hier om de hoek kun je gewoon je aanmelden en dan kunnen we gaan.
0: Kun je hier opstappen. Maar stel je nou eens voor, hè, dat wij met z'n tweeën naar Lorette gaan.
1: Ja, maar wij... Ja?
0: In die bus met 48 anderen onder de 18.
1: Ja, dan heb ik mijn dubbele dosis tabletten nodig.
0: Ja.
1: Dat sowieso. Maar het kan zelfs zo zijn dat we gewoon even debiel zijn als...
0: Ja,
1: als
0: weet ik wel zeker.
1: Misschien de ergste.
0: Ik denk het kind in je los.
1: Ja, en dat de buschauffeur zegt, gaan jullie maar even achterin zitten. Want dit gaat er niet meer worden. Als we dit
0: jullie zetten die hele meute op te steuken met z'n tweeën, stelletje 45-jarige.
1: En we moeten nog tot Lorette. Dat gaan we niet doen. Pak maar de Flixbus.
0: Ja.
1: Stap maar over de Flixbus. Niet met spekjes gooien!
0: Heb je al geboekt?
1: Ik heb nog niet geboekt.
0: Ik heb er nu al zin in.
1: We gaan Jan even bellen. We moeten een camera mee hebben. Want dit is gewoon...
0: Kim en Erik in de wereld van Lorette.
1: Ja, Kim en Erik in de wereld van met de bus naar Lorette.
0: Ja, schuimparty agogo.
1: En dan in 2026.
0: Ja, vette shit.
1: Ik ben nog heel benieuwd. Dat ga ik dadelijk opzoeken. Want we hebben inderdaad dus onderwerp. Ik ga dadelijk opzoeken welke clubs er nog zo zijn. Of er nog die foute schuimparties zijn. En wat ze nog allemaal voor een feestjes hebben. Die domme drankfeestjes.
0: Ja.
1: Die waren toen zo slecht. En ik kende heel veel mensen, die waren dan of proper in Spanje...
0: Ja.
1: Of die werkten bij zo'n organisatie.
0: Ja.
1: Die waren elke dag hagelenvol.
0: Ja.
1: En dat deden ze een zomervakantie lang. Dat is gewoon echt, lever je leven in en word gewoon, weet ik wat, ga maar nog mee op reis.
0: Ja, dat zijn hele succesvolle tv-formats uitgerold.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Zon, zee, zuipen, strand of zoiets.
1: Ja, en daarvoor nog hadden we nog een danssalon die het dan op locatie deden.
0: Ja.
1: En dan ging Mental Tio daar naartoe. Nou,
0: ja.
1: Die had al wat in de hakken voordat hij begon.
0: Ja.
1: En toen was daar Leon de Jager, volgens mij. Die was toen een keer jarig. En die ken ik nog van de Peppermillen.
0: Leon de Jager?
1: Leon de Jager was toen dat. Maar die was toen zo zat als maar zijn kon. En het kwam allemaal op televisie. Dat kon allemaal. Ik ga dadelijk opzoeken of die foute reizen nog zijn en wat men dan doet. Ik bedoel, ik weet nog heel goed waar wij deden. Die hotels waren daarna gewoon, die kon je niet meer verhuren.
0: Nee, echt.
1: Ik weet niet of dit nog zo is.
0: Oh, ik heb er zo'n zin in. Oh, man.
1: Oh ja, dan gaan we ook zo'n zwembad in. Zo.
0: Ja.
1: Als toen,
0: ik heb niet van die grote borsten. Dat wordt niet zo succesvol, ben ik bang.
1: Nou, toen de tijd mochten de blote borstjes gewoon in de...
0: Jazeker, Sabrina Boys. Een aanvraag van Roger Ramakers. En Sabrina is pas 58, dus dat scheelt helemaal niet zoveel met ons.
1: Kun je nagaan hoe oud ze toen was?
0: Ja.
1: In het zwembad, met dat doorzichtige zwembad.
0: Hallo, 13.
1: Dat bedoel ik.

0: laatste krijg ik nou niet meer uit mijn, van mijn vizier.
1: Nee? Nee. Had je dan in je vizier dan? Had je er gewoon op het grote scherm gezet? Of hoe zie ik dat? Mijn microfoon van me aan! Jezus.
0: Visueel ingesteld.
1: Ja, dat ben ik ook. Dus ja. Ja, nou, dat is een hele goeie dat je dat zegt, maar ja, dat is.
0: Ja.
1: Leuk. Dat is als je dat gewoon in je beeld hebt, inderdaad. Ja. Dat. Ik was even nog een kijken naar waar we heen kunnen dan.
0: Ja.
1: In de Lorette Mar. Het schijnt zo te zijn dat, ik kreeg net een appje, dat, even kijken. De discotheek Tropics bestaat nog. En die bestond toen ook. Okay. Dus ik ben eens even aan het kijken hoe dat allemaal zit. Maar het is wel heel betaalbaar, toch? Of niet dan? Als je dat met de bus aandurft. Tegenwoordig hebben ze airco.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb geen airco thuis. Dus ik, of ik nou in die bus zit, dan zit ik koeler dan thuis.
0: Ja.
1: En als ik dan ook nog een keertje naar Lorette kan. En dan eens te kijken om wat daar nog allemaal nu gaat. En hoe het gaat. Want vooral dat. Ja. Ik bedoel, wij gingen vroeger. Gingen we drankjes doen.
0: Ja.
1: En dan ging met de hele groep gingen stappen.
0: Ja.
1: Gingen nog met drankjes doen.
0: Ja.
1: En de muziek, ik moest minimaal een dag hebben dat ik naar een platenzaak toe kon, daar om een cd-zaak.
0: Oh, ja.
1: Dat ik daar cd's kon kopen. Ik heb weet ik hoeveel Spaanse house-achtige dingen daar gehaald die nooit in Nederland uitgekomen zijn.
0: Okay.
1: Dus dat was mijn dingetje. Maar wat doen ze dan? Ja, op het strand liggen zo zal nog wel zijn. Maar wat wij vroeger allemaal konden doen en deden. Volgens mij is het allemaal toch wel een beetje beschaafder geworden.
0: Ja, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat de mensen alleen maar smeriger zijn geworden.
1: Denk je?
0: Mm-hmm.
1: In welk opzicht bedoel je? Omdat je de programma's kijkt en denkt van, het is alleen maar.
0: Ja, die zijn helemaal lekker. Ja, dat.
1: Ja, echt? Ja, ik weet het niet, hè. Ik bedoel, ik ben daar ooit een keer geweest. In Blanes en volgens mij de Lorette. Maar ja, dat zit ergens ver in mijn nantjesgeheugen weggeduwd.
0: Maar ik zeg, als we gaan, dan gaan we goed.
1: Ja, dan gaan we
0: niet op pottenbakkers ervaring.
1: Nee, jij kwam er net mee.
0: What the fuck? Ja, er staat, wat kun je doen in Lorette? Een pottenbakkers ervaring.
1: Ja, maar wacht even. Dat is wel even lachen, hè. Want de pottenbak ervaring, ja, daar vraagt men, hou je vast, €200 voor.
0: Dat is de helft van de vakantie.
1: Ja, en als jij gewoon naar de Sundance Pool Party ervaring gaat, ben je voor €35 klaar. Weet je dat? En dan is het gewoon party, hardy en ga met die banaan. Ja. Dus ik ben wel echt inderdaad benieuwd. En als we ooit gaan, dan wil ik wel een schuimparty meemaken.
0: Ja,
1: die waren
0: toch?
1: Toen zo iconisch fout. En thuis mocht het nooit. Ik heb één keer een kegelpaleis gedaan. Eén keer een kegelpaleis.
0: Ja.
1: Ik kreeg bijna geen adem meer, want de mixverhouding was niet zo goed.
0: Dat
1: was echt briljant.
0: Ik was daarbij.
1: Was jij erbij?
0: Mensen werden daar niet blij van.
1: Nee. En daarna heb ik nog lopen schrobben om die schuimbuiten te krijgen. Want tegenwoordig heb je daar van de spul, dan zakt dat in. Dat hadden wij niet. En we hadden toen ook bierglazen. Dus ja, daar waren wel wat verwondingen.
0: Bierglazen en schuim en je ziet niks. Ja, dat is inderdaad.
1: Vandaar dat ik daar wat van weten. Hoe gaat die ervaring tegenwoordig?
0: In het Kegelpaleis. Jongens, wie herinnert zich dat nog? Ja, als je in Heerlen woont waarschijnlijk wel.
1: Ja, dat was ook de tijd van Lorette Mar. En die feestjes allemaal.
0: Ja,
1: die reisjes.
0: Ja. Fantastisch.
1: We gaan even verder zoeken.
0: Ja, we gaan even verder zoeken. En verder met lekkere muziek. Molloco kennen we allemaal van Swing It Back. Sing It Back.
1: Sing It Back. Kim.
0: Ja.
1: Je hebt naar Sabrina gedraaid. We zitten helemaal met je kop in Lorette Mar.
0: En de borsten van Sabrina.
1: En de borsten. Het is niet Swing It, het is Sing It Back.
0: Sing It Back, ja. Maar dit is ook
1: bijna
0: heel lekker.
1: Uur, mensen.
0: Een beetje loungy. Dit is Familiar Feeling van Molloco.
1: Die is heel goed.
0: Ja, en waarschijnlijk dat een hoop mensen nu denken, huh? Nothing can come close. Oh, dat is heel lekker dit. Ja.

0: Ik heb dit altijd zo'n fijne plaat gevonden.
1: Het is zeker ook een hele fijne...
0: Ja, en je hoort hem eigenlijk bijna nooit. En dat is dan ook weer het leuke van dit uurtje. Dan draai je gewoon weer platen waarvan je denkt... Goh, in dit thema past het helemaal lekker.
1: Maar en, ik moet wel zeggen dat toen de tijd Rose Murphy die heeft toen gezongen... Die, ja. Die stem blijft ook gewoon iconisch.
0: Absoluut. Roger zei ook, is een lekkere plaat. Heeft voor mij een beetje een War of the World vibes. Ja, vibe. Ja, dat is... Ja, die War of the Worlds, dat was ook... Ja, was in de jaren 80 was dat een mega hit. Ken je hem?
1: En volgens mij ben ik hem even kwijt.
0: Ik zoek hem dadelijk even op. Hij staat in ieder geval niet in het systeem. Ik denk, anders pak ik hem er even bij. Maar als je hem hoort, dan zegt het je waarschijnlijk wel iets. We hebben er nog eentje voordat we naar de commercial break gaan... om even boodschappen te doen. En dat is Cassius. Cassius
1: en die ken ik wel. En die vind ik niet eens. Nee, niet Cassius. Nee, het is Cassius, Cassius met feeling for you. En die Cassius, die hebben een paar zo'n vette platen gemaakt... en zo lekker feestelijk dat ik deze kwam voorbij. Jawel, die gaan we draaien.
0: Ja, lekker.
1: Die gaan we gewoon doen.
0: Gaan we gewoon doen. En

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf 2 koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
9: Met Kim en Erik.
10: En we gaan door met lekkere muziek. Junior Jack Isamba.
11: Dat stond onder andere op die Spaanse cd'tjes allemaal.
10: Ja, 2003 dit.

0: Het is veel herhaling, maar het is wel een lekkere plaat.
1: Ja,
0: hij is wel iconisch.
1: Junior Jack.
0: Junior Jack en heeft sowieso heel veel lekkere dingen gedaan gemaakt, Junior Jack. En dit was een beetje, ja, een keer wat anders. De E-Samba.
1: Hoor je ook niet van dat het gewoon al 23 jaar oud is, hè?
0: Nee, maar dat hoor je van ons ook niet, hè? Dat we 45 jaar oud zijn. Nog, of niet?
1: Nee.
0: Nee, dat bedoel ik. Dat
1: zeker
0: bedoel ik.
1: Niet, nee. Oh, Maurice die zegt, zijn dat de fluitjes vanaf het WMC, het Wereldmuziekconcours.
0: Doen die ook fluiten dan?
1: Ja, dat doen ze wel van alles, inderdaad, ja.
0: Ja, ik weet het, maar het begint morgen pas. Het echte programma,
1: nee,
0: toch
1: ja,
0: niet? Het,
1: ja, misschien wel, maar de opening dan, die is
0: opening,
1: inderdaad ook
0: ja, de opening.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe die gaat worden. Ik vind de opening van Cultura Nova altijd mooi. Ik kan me niet meer echt herinneren wat de WMC dat voor opening had.
1: Nee, ja, ze hadden vandaag in ieder geval een parade.
0: Oké.
1: Maar voor de rest weet ik het niet. En ik kon ook niet zo heel veel vinden op de website. Maar er is op zoveel plekken iets te doen. Ik was vanmiddag gereden even langs het Roda Stadion. Langs die Roda Ring.
0: Ja.
1: En daar stonden ze ook met een paar honderd man opgesteld. In warme pakken en met trommels en toestanden.
0: Lekker dampen, jongens. Oh, ja, dat en dat zonder ventilator.
1: Meine Güte.
0: En eigenlijk heb je trommels aan.
1: Ja.
0: Ja, in de maat.
1: Rommel de bombom. Ja, nee, dat is
0: ik ben blij dat we hier staan. Oké, het is een beetje warm in de studio. Maar het is hier goed uit te houden. En ik hoef niet in een pakje ergens gewoon op het plein te staan.
1: Nee.
0: Met een triangel of wat dan ook.
1: Met een triangel.
0: Ja, ik weet het niet, joh.
1: Ding,
0: weet je? Het is wel echt. Het is een heel gaaf concours, hè? Wereldmuziekconcours. Maar
1: ja. Eén keer in de vier jaar.
0: Eén keer in de vier jaar. Maar je moet er iets mee hebben. En ik zou het graag wel een keertje willen zien. Maar voor de rest, vind ik het ook fijn dat we deze muziek kunnen draaien. Wat komt er binnen?
1: Ja. Oeps, thema gemist. Heb even de cd-kast opgetrokken en vond deze Ryan Paris Dolce Vita.
0: Oh, die is wel lekker.
1: Ja, die is ook leuk. Ja. Het gaat inderdaad om liedjes met een beetje een exotischere afkomst.
0: Een exotische afkomst.
1: Ja, een beetje
0: of gewoon een zomerse sfeer.
1: Een beetje Italiaans.
0: Exotisch kun je
1: alles.
0: Gewoon you can leave your head on. Dat is een beetje exotisch.
1: Ja, dat is ook een beetje
0: anders
1: exotisch.
0: Anders exotisch.
1: Ja, deze is ook lekker exotisch.
0: Ja, die staat in het systeem door ons.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, niemand. Maar dit zijn een beetje van die liedjes inderdaad. Begin Zero's.
0: Dit zijn een beetje onze liedjes van. Toen begon het leuke house dingetje een beetje. Ja. Niet meer de happy hardcore dingetjes. Maar het was opeens heel wat anders. Lekker vocaal.
1: Ja.
0: En gewoon heel vrolijk allemaal.
1: Didi Boulevard en Point of View hoor je nergens meer, maar wel hier in Saturday, Kim en Erik.

0: Oké, okay,
1: dan
0: weer?
1: Gaan we nu even testen of het werkt. Volgens mij is de PC gewoon oververhit.
0: Nou, weet je wat het is? Hieronder hebben we geen airco's. Het 28 graden, maar het is nog te doen. Ja? Boven
1: op de zolder
0: staat helemaal niks aan. En daar staat de hoofdserver. Oh. Dus volgens mij had hij het een beetje warm.
1: Ja, dat denk ik echt.
0: Want hij ging echt gewoon dingetjes doen. Dat ik echt dacht, dit is creatief. Is de AI ons overnemer of zo?
1: Oh.
0: Dus ja, dus je programma opeens een paar minuten korter geworden. Maar dat maakt niet uit. We gaan het proberen.
1: Wat hij nou doet. Ja, Maurice die zegt, dan loop je misschien achter Henry, want nu is het goed. Oké, nou dan gaan we hopen dat het goed blijft. Dat we nog even in ieder geval tot 8 uur lekkere zomerse liedjes kunnen draaien.
0: En anders ga ik wel weer naar boven, jongen.
1: Ja, joh, het is toch niet warm.
0: Nee, daarom.
1: Vindt de stappenteller ook leuk. Route 5, make love.

0: Room 5 featuring Oliver Cheatham. En het origineel is deze van Oliver Cheatham.
1: En die heet gewoon Get Down Saturday Night. Ja. Het is helemaal geschreven voor het programma.
0: Get Down Saturday Night.
1: Alleen wist hij toen de tijd nog niet.
0: Get Down Saturday Night. Nee, wist hij nog niet dat wij er waren.
1: Nee, ja. Maar toch, bedankt.
0: Ja.
1: Wel, en volgens mij hebben we het systeem weer terug. Dat is wel even fijn.
0: Ja, dat is wel heel fijn inderdaad.
1: Ik snap inderdaad dat de computers ook iets hebben van... ja, nou, even rustig aan, jongens.
0: Kan er een wit vlaggetje uit?
1: Ja, ja. Dat. Zo'n processortje wordt te warm.
0: Oh, wauw. Ja,
1: ik had dat trouwens... ik was aan het draaien op dat gala van... ja. Van groep 8. En ik weet dat de spelers van Pioneer, de 3000X'te, dat zijn een van de nieuwste,
0: ja.
1: Die hebben wat probleempjes. Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken, dachten wij, met de hitte van dat ding.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat blijkt dus dat je daar een menu-instellingje voor hebt, dat je kunt kijken hoe warm het ding is. Dus na een paar uurtjes gedraaid, ik was in het draaien, liep het allemaal. En natuurlijk, als je begint te draaien, viel me de dingen weer uit. Ik denk, nou, weet je, doe die test eens, dus ik hou die knop in. Ik kijk. Zegt hij gewoon, ik ben intern 90 graden.
0: Oh.
1: 90 graden is ongeveer wanneer de componenten van je printplaat afdonderen.
0: Oh.
1: Dat ding wordt zo heet, dus ik heb hem 3 minuten uitgelaten. Ik check hem nog eens, toen was hij 75 graden.
0: Oh, wow.
1: Het ding is gewoon, die dingen zijn gewoon zo onbetrouwbaar.
0: Oh my god.
1: En dan inderdaad snap ik wel dat het hierboven dan zo warm is. Die PC's draaien wel nog door, hoor. Ja. Ik bedoel, we hebben wel ons systeem weer terug.
0: Ja, het doet het inderdaad, ja. Ik heb een lang appje hier van Maurice. Dat moet je zo meteen maar even komen lezen. Draaien wij in de tussentijd. Heel leuk, uit Nederland, Stuart en Now I'm Free. Hoor je ook nergens meer, maar wel bij ons.

0: leuk plaatje uit Nederland.
1: Ja, dat ik hem nou weer terug hoor. Ik vind hem nou echt langzaam geworden. Ik denk steeds van, hij staat...
0: Oh ja?
1: Hij staat er langzaam. Ja, het is gewoon originele snelheid. Dan
0: ja,
1: niet
0: ja,
1: van.
0: Maar
1: het
0: is, maar hij heeft wel ook die een beetje die Italiaanse, Franse vibe... waar we het in dit uur over hebben, vind ik.
1: Nee, absoluut.
0: Hij kan heel goed
1: zeker
0: mee en dat make love. En...
1: We hebben echt een hele goed thema gevonden.
0: Ja, lokker.
1: We hadden het gewoon beter heel anders kunnen noemen... met al die platen die we erin hebben zitten. Dit is gewoon echt ons lijstje.
0: De
1: Point of View, de Don't Call Me Baby, de Make Love, Now of Stewart. Dat zijn de platen die wij ooit een keer allemaal verzameld hebben voor bepaalde dingen. En die draaien we nou gewoon allemaal gewoon in een uur. Lekker.
0: Hoppa,
1: toch?
0: Hoppa, lekker.
1: En zo gaat ie.
0: Maar het uur zit erop.
1: Het uur zit erop. Kan ja, de PC lekker afkoelen.
0: Oh, echt ja.
1: En
0: wij ook.
1: En wij ook. En wij zijn
0: het is intussen 4,4 graden warmer dan toen we begonnen.
1: Nou, dat komt door ons. Wij hijgen te veel CO2 in die hut hier.
0: Oh, echt.
1: Dus als we daar gewoon omkiepen, dan weet je het gewoon. Zuurstofgebrekje.
0: Zuurstofgebrek.
1: Is maar even.
0: Ja, we gaan eruit met Spiller en Sophie Alice Baxter. Want die past er ook helemaal lekker in. Groovejet. Ook weer met een Frans... een Spiller kwam uit Frankrijk. Dus een beetje die Franse...
1: Een beetje Franse vibe erin.
0: Ja.
1: Sacre bleu.
0: Cordon bleu. Weer honger.
1: Dat is ook waar.
0: Ja.
1: Dit is trouwens een van mijn meest favoriete dance tracks ever. Ik weet niet waarom. Het blijft gewoon lekker mijn kop hangen. Ja. Nog steeds. Altijd. Druk die knop in.
0: Speciaal voor jou.
1: Ja, dankjewel.
0: En leuk dat je erbij was. Of het nou via de radio, of de tv, of de Instagram was. We zijn er volgende week weer gewoon om 6 uur. Saturday. Leukste begin van je zaterdagavond. Met Kim en Erik.
1: Zoals altijd.
0: Zoals altijd.
1: En wij zijn er gewoon nog altijd.
0: Bijna altijd. Ja, er is geen festival meer. Ja, volgende week. En dan
1: volgende
0: gaan we
1: week.
0: Na de uitzending. Naar
1: dan gaan we even kijken.
0: Even naar Timeless.
1: Even buurten.
0: Leuk bij het Strijdhagenpark. Misschien tot daar. Bye.
1: Bye.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisten. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
11: Hallo, heb ik uw aandacht?
2: Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een wellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
15: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
16: En papa durft er niet in.
15: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
13: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker.
17: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Parkstad. Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
0: Stuur je appje naar

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.